0: Dag en nacht is jouw muziek te horen. VBRO.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

mensen van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

Zaanstad. Een bol van de boeres, wie Fox en Twet Keun. Kwamen nooien, vroeg je wat te dansen en je lachte. En van het moment dat je lachte, word ik de kluts kwijt. Ik heb hem nooit meer wedergevonden. En dan ozel dat ik gedaan en heel die avond deed tegen je. Ik heb een moment gebeest en ging zeggen, wat schenapen zullen en nezelen. Maar je zei, zie je de heerste thuis of heb je nog een broer? Ik kan niet het willen zeggen, dat was mijn geheim. Het is maar s'nachts om me naar rust gewozen onder die lantaarn. En we dan nog bij gestaan, hè? En toen heb je gezegd tegen mij, waarom heb je zo komen?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VWRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VWRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: politie, Annelies Verlinde, en het gevangeniswezen heeft geen akkoord opgeleverd. De bonden klagen nog altijd over de overbevolking, personeelstekorten en problemen met de infrastructuur en veiligheid. De Verenigde Staten hebben opnieuw Iraanse doelen aangevallen tegen de Iraanse revolutionaire garde. Iran zegt dat daarbij ook dorpen bij de straat van Hormuz geraakt zijn. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben schepen en Amerikaanse militairen aan te vallen. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaja Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze vraagt onder meer om bijna vervallen Patriot-raketten aan Oekraïne te bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
1: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Hmm. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: De Brugse Radio.

voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vooruitzichten voor de komende dagen? Ja, die zien er eigenlijk best wel redelijk uit. Laat het ons zo noemen. Het is een beetje een mix van alles en nog wat. Als we het dag per dag bekijken, zien we dat woensdag een beetje de betere dag lijkt te kunnen worden van de week. Hoewel, ja, de bewolking neemt wel toe, maar het blijft grotendeels of volledig droog. Je kunt nooit helemaal uitsluiten dat er hier of daar toch nog een bui opduikt. Maar die kans lijkt toch voor woensdag een stuk kleiner geworden te zijn. Temperaturen vooraan de 20 graden. Naar het eind van de dag toe neemt de bewolking toe. Op nadering van een storing die in de nacht naar donderdag gaat passeren en donderdag overdag, dan zijn er duidelijk weer meer wolken en kan er hier en daar wat lichte regen of een bui aan te pas komen. Maar geen grote hoeveelheden. Vrijdag, zaterdag, zondag, meestal droog. Een bui is mogelijk. Sluit het nooit helemaal uit, want het is licht onstabiel, maar meestal is het droog. Laat ons zeggen dat de droge perioden overheersen en dat de temperaturen zich kranig houden vooraan de 20 graden met zelfs uitschieters. Vrijdag, zondag bijvoorbeeld richting een graad of 25. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energie.

0: voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Liber, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van 10.000 euro. Volgens zijn advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar één keer om de twee weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de twee weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje. En wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieters-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van 260.000 euro. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knips, terwijl bewoners, handelaars en hulpdiensten bereikbaar blijven. Er komt een laad- en loszone, 23 fietsnietjes en een overzichtelijker domein voor voetgangers. Aan de Rond een Heertstraat ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggebrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de Mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Brugge voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut.

0: Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
1: Met ook zanger Maiko, Corina.
3: Bandolero, bandolero.
1: Dave Calvo en Nick Beernaert.
4: Ik beland in een wachtzaal waar ik niet moet.
1: Matinee-show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
5: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda-comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 70.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 7:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 7:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
3: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
4: Ze smaakte zoet, zout.
3: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
5: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
3: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Het is vandaag iets koeler om de dag te beginnen, maar veel koeler kun je het niet noemen, want we zitten toch weer aan een erg zachte 13 graden. Die 13 graden die gaat gemakkelijk richting 20 tot 22 overdag Weer een erg zachte dag dus, met daarbij ja, eerst bredere opklaringen, maar gaandeweg zie je toch wel dat de bewolking verder en verder dichtschuift. Ook de wind neemt weer toe, dat is ook weer een constante in het verhaal geworden. Die wind die blijft echt wel weer goed op het voorplan aanwezig uit een zuidwestelijke richting. En mogelijk dat er dan later vanmiddag aan zee of in het noordwesten toch al een eerste bui of wat lichte regen opduikt. Het zal niet veel voorstellen, maar ik kan het niet volledig uitsluiten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

De drie J's en de Brugse Kappen van week 36. Op deze midweekse dag tekenen ze dan ook meer dan een keer present. En zeker en vast naar goede gewoonte dagelijks ook in de VBRO ontbijtshow. De drie J's, je zit in mijn hoofd.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, het heeft op veel plekken in de provincie al fors geregend de voorbije tijd. Maar dat is niet het einde van deze droogteperiode, want uiteindelijk gaat het telkens maar om buien. Het is geen gestructureerd regenachtig weer waar we mee te maken hebben, het zijn buien. En ja, er zijn plekken die veel kregen, maar er zijn ook plaatsen waar het tot nu toe fors is tegengevallen. Dus ook die trend zet zich door met vandaag een zachte start van de dag. Uiteindelijk halen we weer gemakkelijk 20, 22 graden. Dat zijn warme temperaturen, laat ons daar toch maar even bij stilstaan. Die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien later vanmiddag een buitje in de kustregio. Wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt. Storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje. Minima zacht. 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen. Vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En op begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan

0: arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Libeer, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van 10.000 euro. Volgens een advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar één keer om de twee weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de twee weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje. En wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieters-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van 260.000 euro. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knips, terwijl bewoners, handelaars en hulpdiensten bereikbaar blijven. Er komt een laad- en loszone, 23 fietsnietjes en een overzichtelijker domein voor voetgangers. Aan de Rond- en Heertstraat ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggebrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de

0: mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Brugge voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut. Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn. Tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow. Omstreeks 8:45. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
2: En even wat bij. Laat de groen.
1: Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou,
1: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
8: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
7: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
9: Jij brengt me van de wijs. ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Jaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
9: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
1: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
3: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Eteropal shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Jaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
10: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
11: Het is vandaag iets koeler om de dag te beginnen. Maar veel koeler kun je het niet noemen, want we zitten toch weer aan een erg zachte 13 graden. Die 13 graden die gaat gemakkelijk richting 20 tot 22 overdag. Weer een erg zachte dag dus. Met daarbij ja, eerst brede opklaringen, maar gaandeweg zie je toch wel dat de bewolking verder en verder dichtschuift. Ook de wind neemt weer toe. Dat is ook weer een constante in het verhaal geworden. Die wind die blijft echt wel weer goed op het voorplan aanwezig uit een zuidwestelijke richting. En mogelijk dat er dan later vanmiddag aan zee of in het noordwesten toch al een eerste bui of wat lichte regen opduikt. Het zal niet veel voorstellen, maar ik kan het niet volledig uitsluiten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
12: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.
1: In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij twee mannen gedood en er zijn nog meerdere mensen gewond. Dat gebeurde op een industrieterrein. Getuigen in de buurt hoorden schoten en sloegen alarm. Daarop heeft de politie het gebied afgezet en ze is massaal gaan zoeken naar de plaats. Ze gaan ervan uit dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Die volgen na aanvallen van de VS gisteravond. Jordanië zegt dat het raketten uit de lucht heeft gehaald. In Irak waren daar ook drones bij. En de escalatie zorgt opnieuw voor stijgende energieprijzen. De Europese gasprijs staat op het hoogste niveau in 3 jaar tijd. Meer dan €74 voor een megawattuur. Ook de olieprijs blijft stijgen. De oorlog verstoort de aanvoer van olie en gas vanuit de Perzische Golf. Europa krijgt zijn gasvoorraden daardoor maar moeilijk aangevuld, net voor de start van het stookseizoen. Door verstrengde regels sinds begin dit jaar komen er minder arbeidsmigranten naar Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd. Het is voor werkgevers nu duurder om mensen van buiten de Europese Unie aan te werven. En de voorwaarden zijn ook aangepast. Laaggeschoolden mogen hier alleen nog aan de slag voor seizoensarbeid, zoals in land- en tuinbouw. De Noorse koningin Mette Marit is gisteren korte tijd opgenomen in het ziekenhuis voor complicaties door haar longtransplantatie. Ze was gisteren niet bij de eetaflegging van haar man, koning Haakon. Die heeft zijn vrouw zelf met de auto opgehaald in het ziekenhuis. Het blijft zo goed als droog vandaag. In het westen is wat regen mogelijk langs de Franse grens. Het is 23 graden. De komende dagen zijn wat wisselvallig. Het weekend kondigt zich licht zomers aan.

Half negen journaal hebben we inmiddels ook alweer achter de kiezen. Ja, dan weet je het wel, dan zitten we zo goed als in de laatste rechte lijn van onze woensdagse VBRO ontbijtshow alweer. Straks gaan we die inzetten, die laatste rechte lijn, met weerman Geert Naassens en zijn ochtendweerpraatje voor deze 2e van september.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, het heeft op veel plekken in de provincie al fors geregend de voorbije tijd. Maar dat is niet het einde van deze droogteperiode, want uiteindelijk gaat het telkens maar om buien. Het is geen gestructureerd regenachtig weer waar we mee te maken hebben. Het zijn buien. En ja, er zijn plekken die veel kregen, maar er zijn ook plaatsen waar het tot nu toe fors is tegengevallen. Dus ook die trend zet zich door met vandaag een zachte start van de dag. Uiteindelijk halen we weer gemakkelijk 20, 22 graden. Dat zijn warme temperaturen, laat ons daar toch maar even mee stilstaan. Die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien later vanmiddag een buitje in de kustregio, wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt, storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje, minima zacht, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen, vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag is trouwens nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En op begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

0: wat deed ze dat mooie destijds. Het is al heel lang geleden dat ze Eiland in groen en blauw op de markt bracht. Dat dit singeltje uitkwam, 1967. Marva met uiteraard het streepje lokaal in de staart van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. Een heerlijke evergreen, dit Eiland in groen en blauw. Wij gaan richting 9 uur, richting het afrondende morgennieuws van deze woensdagse VBRO ontbijtshow. En straks aan de andere kant van 9 uur wacht je natuurlijk muziek bij Staiwerkt.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. We krijgen wisselend bewolkt weer aan zee en in het noorden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
5: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
3: met ook zanger Maiko, Corine.

0: Matineeshow in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: De Brugse Radio.

In Brugge heeft de raadkamer een Italiaan van 22 onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar een poging tot doodslag. De man zou op 28 juni in Hostel Liber, een Marokkaan van 41, met een mes verwond hebben. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon meteen weer naar huis. Van levensgevaar was dus geen sprake. De verdachte werd eerder aangehouden door de onderzoeksrechter, maar mag nu de gevangenis verlaten, mits het betalen van een borgsom van 10.000 euro. Volgens zijn advocaat kampte de man met psychologische problemen die teruggaan tot zijn jeugd in Ethiopië. Er zal op korte termijn niets veranderen aan het afvalplan in Brugge. Dat gecontesteerde plan is sinds 1 juni in werking. Er is veel protest tegen, vooral omdat de restafvalzakken maar één keer om de twee weken opgehaald worden. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat bij de start niet alles perfect verliep, maar dat er intussen is bijgestuurd. Papier en karton worden om de twee weken opgehaald. En dat geldt nu ook voor restafval op de containerparken. In Sint-Michiels en Sint-Pieters is dat al zo. Zeebrugge volgt binnenkort. Volgens de cijfers heeft 45% van de Brugse gezinnen een GFT-bakje. En wordt 124% meer GFT aangeboden. Tegelijk daalt het restafval met 20% en is er minder fout aangeboden afval. De oppositiepartijen hekelden het plan opnieuw tijdens de gemeenteraad van maandag. Er komt een mogelijkheid voor autobestuurders om toch nog weg te rijden van het zand als de zone autoluw is. Dat heeft burgemeester Dirk de Vouw aangekondigd op de gemeenteraad. In augustus 2025 werden liefst 2883 voertuigen geregistreerd, waarvan de bestuurder zonder het te beseffen de autoluwe zone aan de Zuidzandstraat binnenreed. De signalisatie blijkt onvoldoende duidelijk. 70% van de overtreders zijn Belgen, 30% is toerist. Probleem was vooral dat de autobestuurders geen kant uit konden, eenmaal ze het zand waren opgereden. Op de gemeenteraad kondigde burgemeester Dirk de Vouw een nieuwe totempaal met lichten aan, zoals in de Katelijnenstraat. Als auto's niet richting Zuidzandstraat mogen, springt het licht op rood. De paal komt ter hoogte van het concertgebouw. Wie dan nog doorrijdt, krijgt een gasboete. Wie niet doorrijdt, kan vanaf dan de U-turn nemen aan de busparking. De lijn vindt dat gevaarlijk, maar volgens de stad is er geen alternatief. De Sint-Pieters-Zuidstraat krijgt een totale make-over. Het Brugse stadsbestuur heeft de volledige heraanleg goedgekeurd. Goed voor een investering van 260.000 euro. De straat wordt groener, veiliger en toekomstgericht. Het is een eerste concrete stap in de ontwikkeling van het Kaai-district, waar wonen, ondernemen, mobiliteit, klimaat en publieke ruimte als één geheel worden bekeken. Ruim 2030 vierkante meter verharding verdwijnt en wordt vervangen door bomen, groenzones, wadi's en waterdoorlatende materialen. Sluipverkeer wordt aangepakt met circulatiemaatregelen en knips, terwijl bewoners, handelaars en hulpdiensten bereikbaar blijven. Er komt een laad- en loszone, 23 fietsnietjes en een overzichtelijker domein voor voetgangers. Aan de Rond- en Heertstraat ontstaat een nieuw buurtplein met terrasruimte. De Ventweg wordt een groene verblijfsruimte en 46 parkeerplaatsen blijven behouden. Vlakbij de Steenbruggenbrug ligt sinds kort een nieuwe sensor in het water, geplaatst via het Europese project Blue for Green. Die meet continu zuurstof, temperatuur, zuurtegraad, troebelheid en zelfs blauwalgen in het water. Dat moet de stad helpen om sneller in te grijpen als de waterkwaliteit daalt. Dat is cruciaal na een zomer waarin de zwemzone aan het Sasplein amper 6 dagen open kon blijven door blauwalgen. Volgens schepen Frankie de Mon kunnen de metingen rechtstreeks gebruikt worden om de stuwen te sturen, zodat er minder water van mindere kwaliteit uit het kanaal de rijen binnenstroomt. De meetgegevens worden gekoppeld aan weersvoorspellingen, waardoor Brugge voor een zware regenbui al gecontroleerd water kan afvoeren. De sensoren bewijzen nu al hun nut. Deze zomer wist de stad precies wanneer pas aangeplante bomen extra water nodig hadden. 10 keer in totaal. De test loopt minstens tot midden 2028.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2x6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Kortemark is gisteren namiddag een buitenbrand ontstaan en dat op de koer achter een flatgebouw. 2 uur nadat iemand er onkruid had verbrand, vatte de houten omheining vuur. Een buur kon de brand blussen met een tuinslang nog voor de brandweer ter plaatse was. De spuitgasten hoefden enkel nog een controle uit te voeren. Zondagavond rond 6:30 is een 38-jarige man uit Torhout gewond geraakt nadat hij met zijn elektrische step ten val kwam in de Kortemarkstraat in Torhout. Hoe hij ten val kwam is niet meteen duidelijk. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zaterdagavond had de politie in de zone Grenslei een actie gericht tegen fietsdieven. En dat naar aanleiding van een reeks fietsdiefstallen in de regio. Rond 7:30 s'avonds was het prijs. Agenten konden in Wevelgem 2 fietsdieven op heterdaad betrappen. Het duo die eerder al in Kortrijk actief was, sprong in een bestelwagen en nam de vlucht. Na een wilde achtervolging konden

0: Motinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
7: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
8: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
9: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
10: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
9: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
11: Ze smaakte zoet, zout, Zuur, ze smaakten naar de zomer.
12: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
13: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
12: Voor 25 jaar Etropal shows in Lauwen. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Festival Pigalle.
14: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
15: Het is vandaag weer een erg zachte dag dus. Met daarbij ja, eerst brede opklaringen. Maar gaandeweg zie je toch wel dat de bewolking verder en verder dichtschuift. Ook de wind neemt weer toe. Dat is ook weer een constante in het verhaal geworden. Die wind die blijft echt wel weer goed op het voorplan aanwezig uit een zuidwestelijke richting. En mogelijk dat er dan later vanmiddag aan zee of in het noordwesten toch al een eerste bui of wat lichte regen opduikt. Het zal niet veel voorstellen, maar ik kan het niet volledig uitsluiten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
16: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luisteraar, hier zijn we weer. Onkel Erik zegt met een nieuwe editie van de Boptrommel. Waarin de luisteraars me gebeld natuurlijk voor een mopje te vertellen. En ons programma hier in ons rubriekje. En de telefoon staat niet stil, zeg. We zijn razend populair, geloof ik, hier met ons moppetrommeltje. Want ik luister wie dat er aan de lijn hangt, hè. Hallo.
1: Onkel Erik, Danik Sors hier.
0: Ah, het is Danik Sors.
1: Ja, wees dat zo zit met de binnenhoor even en rap ik heb aan.
0: Ja, ja, ja.
1: Je weet dat ik normaal niet mijn baan van hoor, hè.
0: Ja, ja, een strenge vrouw bij je, wees, hè.
1: Ja, wel. Ik heb weer jij woord voor bij de café de welkom.
0: Allee, Sors, vertel dat maar, hè.
1: Maar ja, het was aan de ding, het was een hoer, alleen een prostituee.
0: Ja.
1: En ze kwam dan aan de nevelpoorten. En ze klopt. En Petrus doet open en ja, wie zie hier wat hij hier vroeger gedaan? En ze zegt, ik zo zit, ik word ik vroeger, denk prostituee. Ja, maar zeg, je gaat hier niet binnen hier, hè. Dat gaat niet teuren. Oh ja, zegt ze, weet je wat je doet, zijn, zet je door een beetje op dat bankje. Ze zat hier op de bank zitten blaten en dan een minuut later komt er een noodventje voorbij met een hele grote zoete zak heb ze rek. En zei, was hij hier, wat is helder dat was hij aan het blaten? En ze zei, ja, gewoon ik vroeger hoor, maar kijk nu die binnen in de hemel. Ja, ja, hij zei, gewoon kijk in mijn leven, maar kijk kleren maar. Hij zei, kan ik hier een hele hoop kleren mee in die zak?
0: Oei.
1: Hij zei, weet je wat we gaan doen? Ze mogen die kleren naar het hoor, knup hier in die zak. En kon ik jou net meer rekpakken, maar ik hoop weer wat binnen me, wil je dat niet zien. Zo gezegd, zo gedaan. Ze krupt ze in die zak. De kleermaker pakt die zak op zijn rek. Hij klopt aan de poort. Hij zegt, Petrus, zijn ik hier van naar de hemel te gaan? Ja, zegt Petrus, wie zie je wat hij vroeger had gedaan? Hij zegt, zijn ik Roger. Hij kwam ik in dit kleermaker. Ah ja, dat is een zwaar beroep, zegt Petrus. Ja, ga je maar binnen. En bij dat binnenhouden, zegt Petrus, wat zit er in die zak? Zegt die kleermaker, een noede naaimachine.
0: Oh, ja, ja. Oh, ja, naaimachine. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Een naaimachine, dat we doen, hè. Hoe kleer ik?
0: Ja, het is goed, Sors. Het is goed, hè. Het is weer hier met een pikant randje, dat geloof ik.
1: Ja, alleen goeie luid, mijn jongen. Voordat ze tussenkomt, was ze razende ook bij haar. Je weet dat, hè.
0: Ja, ja, ja, ik verstaat. Voordat ze tussenkomt, ja, want...
1: Ja, ik... alle beste, maat.
0: Ja, dag, Sors. Vanaf zijn, dat was dadelijk Sors, zeg. Vaste klant, hier in de moppetrommel. Met alweer een mopje. Goed, luisteraar, tot de volgende keer, hè.

0: had een ring gekocht. Niet voor mijn vrouw. Want mijn vrouw en ik, we zijn nog slechts vrienden voor elkaar. Nee, die was bestemd voor een meisje waarvan ik hield. Op een dag wou ik de ring nog eens bekijken. Maar stel je me verbazing voor toen ik hem niet meer vond. Ik was in paniek en dacht mijn geheim eraan. Toen zei mijn dochtertje:
1: kijk papi, ik heb een ring gevonden. Ik dacht

Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk nog een kans moest

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2x6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
3: De Lange Muur.
2: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
3: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele

Botinesio in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.

Ja, je leest er alles over op onze website www.brugseradio.be over de drie J's en hun nieuwe single. Je zit in mijn hoofd. Het is door de VBRO muziekredactie uitgeroepen, dit plaatje, tot de Brugse Keppen van week 36. Dus tot en met volgende zondag nog heel regelmatig op de radio deze nieuwe van de drie J's.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
1: Wat zou ik doen?
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
7: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattenkoeweg 96.
8: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
9: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
10: Ze smaakte zoet, zout.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
11: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
12: Radio.

Belgen zijn langer onderweg naar het werk dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van SD Works. Gemiddeld spenderen we 61 minuten per dag aan ons woon-werkverkeer. In Europa is dat gemiddeld 48 minuten. We wonen ook opvallend ver van onze werkplek, gemiddeld 32 kilometer. 1 op de 7 Belgen legt zelfs elke dag 120 kilometer af. Dat heeft onder meer te maken met de files, maar ook met onze woongewoonten. Zo kopen we vaker een huis en blijven we daar wonen als we van job veranderen. De federale regering begint aan een nieuwe, bijzonder moeilijke begrotingsronde. Ze moet 10 miljard euro besparen. Premier De Wever heeft al verschillende maatregelen naar voren geschoven, maar er is nog lang geen akkoord. De 5 coalitiepartijen moeten dus op zoek naar een compromis. De Wever waarschuwt alvast dat iedereen de besparingen zal voelen. De Duitse maatregelen tegen Rusland zijn een grote vergissing, dat zegt de Russische president Poetin. Duitsland heeft Rusland officieel verantwoordelijk gesteld voor een drone met explosieven die vorige maand gevonden werd op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Maar volgens Poetin is er geen enkel bewijs voor die beschuldiging. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie staan achter Duitsland. Ook in ons land is de Russische ambassadeur ontboden. Elise Mertens is goed begonnen aan de US Open. Ze heeft zich geplaatst voor de tweede ronde na winst tegen een Spaanse speelster. Mertens won met 2x6-4. Het is al haar 11e deelname aan het toernooi. In 2019 en 2020 haalde ze de kwartfinales. We krijgen wisselend bewolkt weer. Aan zee en in het noorden van het land is er kans op een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen wordt het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. We halen dan een graad of 24.

Zo luiden we de laatste rechte lijn in van deze woensdagse ochtend hier bij de VBRO. We gaan naar het eerste middagnieuws over weinige ogenblikken om 12 uur. Meteen erachteraan, na de reclame, een nieuwe aflevering van de Zomergroetjes. De lunch, met andere woorden, hier bij de VBRO. Het is VBRO's Rudy Meins die ervoor tekent. Zometeen tussen 12 en 1 uur. Voor zometeen smakelijk...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal €2,11. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal €2,39 per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez. Met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas. Aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
6: met ook zanger Maiko, Corina.

0: baard.
1: Zeer goedemiddag iedereen, welkom bij VBRO. Dit zijn de zomergroetjes op deze tweede van de septembermaand. Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het geween is misschien nog een beetje, maar gisteren was het toch wel echt de start van het nieuwe schooljaar. We gaan vandaag onze gasten verwelkomen en dat is Truus in Voor het Voetlicht. Zij komt straks vertellen over een roze rode appelboom. En die bestaat...
2: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.
1: Allee, dat denk ik toch.

0: ondertussen ook een eeuw geleden, denk ik, dat ik dit liedje nog eens draaide in deze zomergroetjes of in de radioclub. Garrett Gates, heerlijk om terug te horen. Anyone of Us. Normaal gezien heb ik nu met onkel Erik contact. Ik heb al een paar keer geprobeerd, maar ik krijg hem niet aan de lijn. Dus gaan we dat morgen nog eens overdoen in de zomergroetjes. Zometeen de Dolly Dots met Radio.
1: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
2: De Lange Muur.
1: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
2: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
1: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
2: De Lange Muur.
1: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
2: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
7: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
8: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
8: Ze smaakte zoet, zout,
5: Ze smaakte naar de zon.
4: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
9: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
4: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint Pigal.
10: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
11: Vanmiddag dan neemt de bewolking en de wind geleidelijk aan toe. Dat die wind toeneemt is wel geen verrassing meer. Er zijn weinig dagen met weinig wind tegenwoordig. Die wind is er steeds wel en het doet er eigenlijk niet meer toe uit welke richting. Verder ook oplopen de temperaturen naar een graad of 1,22, maar met een toenemende bewolking, waarbij het niet uitgesloten is dat er gaandeweg de middag toch hier of daar een drupje regen of een lichte bui aan te pas komt. Heel veel zal het allemaal niet voorstellen, maar een 100% drooggarantie, dat durf ik toch ook niet te geven. Zeker al niet naar vanavond en vannacht toe, wanneer een zwak front binnenschuift en wanneer de kans op wat lichte regen nog wat groter wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
12: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal €2,11. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal €2,39 per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: De spotlights staan vandaag in deze Voor het voetlicht op de Vlaamse zangeres Truus, die in de jaren 70 een heel erg vrolijk liedje de Vlaamse hitparade inzong. De roze rode appelboom. En daarbij het verhaal.
2: Ik moest kijken wat zij hoopte, wat zij schreven van tekst. Hè. Ja. Dus dat is een nummer van 70. Dat heb ik gebracht in Knokkenfestival.
1: O ja, de Knokkencup.
2: De Knokkencup, ja. Dus met allemaal de dingen. Anton Peters, Marie Porcelein, Ron Davies, die toen gestorven is. Ja. Die zat er allemaal in.
1: En dat was een wedstrijd?
2: Het was een wedstrijd tussen, ik denk, 12 of 15 landen. En wij zijn daar uitgekomen met de bronzen medaille. Dus wij waren onze derden.
1: Ja.
2: De eerste waren Engeland, Spanje en wij dus als derde.
1: Ja, ja.
2: En ja, dat was dus weer een nummer. Platenfirma, roze rode appelboom. Ja, dat moest zo gezongen worden.
1: Zing het maar zo van.
2: Ja, ja, dus dat was iets volledig anders. Want ik zong er nog een van If You Could See Me Now. Dat ze zeiden dat ik was dan 20 jaar. Ja. De vamp van Knokke. Oh. Maar dat ze dat niet gingen al.
1: De zeemeermin van Knokke.
2: Ja, he, de vamp van Knokke. Dat werd er in het boek, alleen de dagbladen geschreven. En dan I Will Wait For You. Dus If It Takes Forever, I Will Wait For You.
1: Oh, yeah.
2: Dus uit Le Parapluie de Cherbourg.
1: Ja.
2: En dan komt er dan die roze rode appelboom. Kwam er ook tussen.
1: En sloeg dat aan bij het publiek daar?
2: Daar zo, zou ik nu niet zeggen. Hè. In Knokke zelf. Maar dus werd gedraaid op de radio. Mm-hmm. Dat was dan wel in orde weer. Hè. En
1: ja,
2: op het scène.
1: Dus het is uitgekomen op single.
2: Ja,
1: en kwam zo in de relatie.
2: Ja. Ja.
1: Ook een hitparade notering met dit nummer? Met die roze rode appel?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb eigenlijk met al mijn nummers in de top 10 gestaan.
1: Ja, ja, ja, fijn. Maar goed, welke appelen van die boom vallen, dat ga ik je niet vragen. Want dat kan je waarschijnlijk ook niet beantwoorden. Het was gewoon een fantasietje.
2: Roze rood, hè?
1: Roze rood, ja.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, het heeft op veel plekken in de provincie al fors geregend de voorbije tijd. Maar dat is niet het einde van deze droogteperiode, want uiteindelijk gaat het telkens maar om buien. Het is geen gestructureerd regenachtig weer waar we mee te maken hebben. Het zijn buien. En ja, er zijn plekken die veel kregen, maar er zijn ook plaatsen waar het tot nu toe fors is tegengevallen. Dus ook die trend zet zich door met vandaag 20, 22 graden. Dat zijn warme temperaturen, laat ons daar toch maar even mee stilstaan. Die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien later vanmiddag een buitje in de kustregio. Wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt. Storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje. Minima zacht. 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen. Vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En ook begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

Het is eigenlijk een Brussels hitje van Ottawa. C'est bon pour le moral. Het is heerlijk in de zon, zong Viltura. En dit was de instrumentale versie door Janu en haar harpmuziek in de zon. Daar gaan we vandaag toch een beetje van profiteren. Morgen wordt het iets minder mooi, dacht ik. Maar goed, het weekend ziet er dan weer behoorlijk goed uit. En nogal zomers ook. We gaan eruit, beste mensen, want deze zomergroetjes voor vandaag 2 september zitten erop. Nog Rolf Sanchez met Marsha.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez. Met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas. Aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Je kon het al in het lang en in het breed vernemen hier bij ons. En uiteindelijk is het dan volgende zondag zover, de 1e septemberzondag, 6 september. Traditioneel de dag waarop de kaasmarkt plaatsvindt in Brugge. Traditioneel weer op het Brugse Zand, met tal van lekkernijen, tal van kaasproducenten en soorten die daar aangeboden worden. Maar er is nog zoveel meer culinairs te genieten. Daar gaan we dan de volgende dagen over hebben hier bij ons. Eerst en vooral is het woord aan de voorzitter van Brugge Kaasmarkt VZ2, Jean-Pierre van den Berge. Bijzonder opgetogen dat de kaasmarkt dan uiteindelijk toch kon doorgaan, ondanks het eerdere afhaken van de hoofdsponsor.
1: Ja, ik ben daar eigenlijk zeer gelukkig en dankbaar voor dat we Brugse ondernemers gevonden hebben die echt die kaasmarkt op de reis wilden houden. En met de hoofdsponsor Oudendijk Kaas en een aantal Brugse ondernemers kunnen wij opnieuw een zeer waardige, goede kaasmarkt organiseren.
2: Ja, het is een unieke locatie waar jullie altijd kunnen organiseren.
1: Dat is inderdaad een unieke locatie. En ik herinner me nog dat de kaasmarkt vroeger 20 jaar geleden op het Vizaarpark was. En dat ik toen op vraag van Weilen burgemeester Moeilaar, de plaats op het zand heb kunnen bekomen. En dat is inderdaad qua mobiliteit een veel veiliger situatie.
2: De hele dag door, hoogdag voor de kaas, de kazen. Waaraan mogen we ons dit jaar verwachten?
1: Wel, er zijn een vijftigtal, goede 50 standen. En er zal een rijke variatie zijn van kazen, maar ook van wijn, bier en champagne. En ik denk dat die combinatie al een beetje inspeelt op later dan de biermarkt, waar men ook reeds een soort introductie maakt om met kaas een biertje te proeven.
2: Unieke dag eigenlijk, als de weergoden meezitten, maar laat ons ervan uitgaan dat dat lukt. Het is typisch voor de Vlaming, de gastronomie zit in ons, het proeven, mensen komen erop af. Hè?
1: Ja, maar het is eigenlijk een dubbele kwestie nu, het weer. Het mag ook niet te warm zijn. Stel je voor dat we die hittegolf beleven, dan is dat absoluut minstens even slecht als dat het...

0: zou regenen. Dus maar, ik heb er alle vertrouwen in dat dat zeer vlot zal verlopen.
1: Er is ook altijd animatie op de Brugse Kaasmarkt. Het Blaaskapellenfestival is ook dit jaar weer van de partij.
0: Inderdaad, en dat is het werk van Jozef Alpaert, die telkens 5 blaaskapellen kan afvaarden hier. En ik heb vastgesteld dat zeer goed bijgewoond wordt door muziekliefhebbers. Dat is een meerwaarde.
1: Als voorzitter, trots wellicht op de organisatie, hoe beleeft u zo'n dag?
0: Wel, dat is eigenlijk een dag om te ontladen, omdat wij dan de inspanning, want elke maand wordt er eigenlijk vergaderd om dat bij te houden. En ik kan u verzekeren, dat is niet simpel om dat op dat oogniveau te houden, maar die dag valt dan eigenlijk het juk van mijn schouders.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens.

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Wel, zeg, zo goed gezind.
4: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
8: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
9: VBRO.
10: De Brugse Radio.

Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal €2,11. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal €2,39 per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, het heeft op veel plekken in de provincie al fors geregend de voorbije tijd. Maar dat is niet het einde van deze droogteperiode, want uiteindelijk gaat het telkens maar om buien. Het is geen gestructureerd regenachtig weer waar we mee te maken hebben. Het zijn buien. En ja, er zijn plekken die veel kregen, maar er zijn ook plaatsen waar het tot nu toe fors is tegengevallen. Dus ook die trend zet zich door met vandaag 20, 22 graden. Dat zijn warme temperaturen, laat ons daar toch maar even mee stilstaan. Die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien later vanmiddag een buitje in de kustregio. Wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt. Storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje. Minima zacht. 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen. Vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En ook begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Een bankstje aan stelende en een koppeldel op te dromen. Kiekende naar de zwoontjes en het groene van de bomen. Luchtkastelen bouwende in een sprookjesland. Wordt dat geluk te rapen, ligt ik als scheppen met je hand. Dromen langs de lente, in de lente van je leven. Dromen van ons schone, dat dat leven je kan geven. De wereld is niet groot genoeg voor een gelukkig poor. De lente van de liefde, dat is wonderboor. Een bankstje aan stelende en een schone zomeravond. Een koppeltje met de kinders die al lopen en al dravend. De zwoontjes doen verschieten met een lach al hier op door. En doeders die stond te dromen en te kieken om elkaar. De zomer van de liefde is de bloeitijd in je leven. De dromen van de lente in de zomer vormgegeven. Je vrouwtje en de kinders maken dat je gelukkig zit. Dromen aan stelende in de zomertijd. Een bankstje aan stelende, de bloren vol van de bomen. En twee oude padoddertjes zitten stelletjes te dromen. De lente en de zomer van de liefde, och, dat is weg. De kinderen zijn getrouwd en gingen een dreigen weg. Nu zien ze weer alleen, och, zijn hier de midden geven. En de eenzaamheid kan zeer doen in de herfsttijd van je leven. Je vraagt je nog waarom,

angstje aan het ellende. De winter doet zijn beste. Een ventje sluffert trager en alleen langs de veste. Voor hem zijn lente en zomer en de herfst al gepasseerd. Voor het ventje is de winter van het leven arriveerd. Zijn vrouwtje is gestorven, is alleen overgebleven. En dat is voor een mens de winter van de liefde in het leven. Je hebt van hier geen waarde meer. Je ziet nu alles kwijt. Je kunt nog zuster dromen in de winter. Die...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Benzine wordt morgen opnieuw fors duurder. Per liter komt er 10,5 cent bij. Je betaalt dan voor 1 liter maximaal 2,11 euro. Ook de dieselprijs schiet omhoog met 14,5 cent per liter. Daarvoor betaal je dan maximaal 2,39 euro per liter. De bewoners van het Nederlandse dorp Overasselt mogen weer naar buiten. Gisteren werden ze opgeroepen om binnen te blijven vanwege een grootschalige politieactie. Daarbij zijn 34 mensen gearresteerd, onder wie 2 Belgen. Maandagnacht schoten tientallen gewapende en gemaskerde mannen een bewaker van 51 dood bij een boerderij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. 2 agenten raakten gewond. Mogelijk gaat het om conflict tussen drugsbendes over een lading van honderden kilo's cocaïne die verloren is gegaan. In Duitsland onderzoeken de autoriteiten een mogelijke nieuwe sabotage van een elektriciteitsinstallatie. Afgelopen nacht zagen bewoners in de buurt van Keulen felle lichtflitsen en hoorden ze verschillende knallen. Kort daarna ontstond een kortsluiting en vielen verschillende hoogspanningslijnen uit. Het incident gebeurde amper 1 dag na een sabotagepoging op het stroomnet in Brandenburg. De autoriteiten gaan na of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Een busongeval op het Egyptische schiereiland Sinaï heeft aan 16 mensen het leven gekost. Zeker 28 anderen raakten gewond. Het ongeval gebeurde zo'n 80 kilometer ten noorden van Sharm el-Sheikh. Het is niet duidelijk of er ook buitenlanders op de bus zaten. De bus reed in een gebied dat erg populair is bij toeristen die willen duiken en snorkelen in de Rode Zee. In de zee van Marmara is een Turks vrachtschip gezonken na een botsing met een ander schip. De 10 bemanningsleden zijn vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. Aan de kust en in het noorden van het land kan er een bui vallen. Elders blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen is het eerder grijs met af en toe wat lichte regen. We halen dan wel 24 graden.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
3: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
2: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
3: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
2: inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en als het ludiek mag zijn, dan ga ik het graag opzoeken in het grote radioarchief hier bij VBRO. En dat hebben we ook deze keer gedaan. Eddy Govert, wat heb jij vandaag op school geleerd eigenlijk?
4: Goh ja, ik ben al een tijdje van school weg natuurlijk.

0: Ik val helemaal uit de lucht. Maar het ligt wel een beetje in de richting van de groep die we zoeken. En dat is?
1: Dat waren de Elegasten.
0: De Elegasten. Ik heb ze trouwens in 1969 live aan het werk gezien in de Knokkencup. Dat waren dus landengroepen die tegen elkaar zongen in groep. En dat was Engeland, was dat Nederland, Frankrijk, België natuurlijk, Italië of Spanje, ik weet het niet meer groep. Er waren zo 5 of 6 landen die meededen. En in dat jaar waren de Elegasten er ook bij. En dus ja, daar heb ik ze een beetje van naderbij leren kennen. Een beetje, ja, mensen die toch wel eens durfden tegen de scheentjes stampen. En ja, dat mocht wel een beetje in die tijd, hè?
1: Ja, dat was natuurlijk ook typisch aan die kleinkunst natuurlijk.
0: En ook typisch voor de jaren, zo een beetje de jaren van opstand en rebellie. De jaren 68 lagen nog in het achterhoofd. In Parijs, de studentenrevoltes. Het was zo'n beetje de tijd dat iedereen moest protesteren.
1: Maar dan keken ze in 1975 toch wel met een beetje weemoed terug naar de tijd dat ze eigenlijk in een, hoe heet dat, een de chevautje, een rijtje zeg maar, op stap gingen.
0: Ja, inderdaad. Het was een leuke groep, vond ik. En veel te vroeg uit elkaar gespat, feitelijk. Hè. Ik vermoed ook, eind van de jaren 70 dat ze ermee ophielden. Ik heb nog een keer kennis gemaakt met een van de leden van de Elegasten. Dat was een broer, dacht ik. Het was een jongensgroep feitelijk, hè? Allemaal broers van elkaar. En een van die mensen had een zangeresje op de kop getikt. Niet letterlijk, hè. Hij had ze meegebracht naar de studio en daar hebben we 2 opnames gedaan met de Elegasten. En die hand zat er nog altijd zo'n beetje in van de stijl van de Elegasten.
1: Nu, wij kijken dan ook samen met hen met een beetje weemoed terug naar onze klik van toen.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

0: op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag dan neemt de bewolking en de wind geleidelijk aan toe. Dat die wind toeneemt is wel geen verrassing meer. Er zijn weinig dagen met weinig wind tegenwoordig. Die wind is er steeds wel en het doet er eigenlijk niet meer toe uit welke richting. Verder ook oplopen de temperaturen naar een graad of 1, 22, maar met een toenemende bewolking, waarbij het niet uitgesloten is dat er gaandeweg de middag toch hier of daar een drupje regen of een lichte bui aan te pas komt. Heel veel zal het allemaal niet voorstellen, maar een 100% drooggarantie, dat durf ik toch ook niet te geven. Zeker niet naar vanavond en vannacht toe, wanneer een zwak front binnenschuift en wanneer de kans op wat lichte regen nog wat groter wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een dronken bestuurder heeft afgelopen nacht heel wat schade aangericht aan twee geparkeerde auto's in Sint-Kruisbrugge. Rond 5:30 verloor de bestuurder in de Maalse Steenweg de controle over het stuur en ramde daarbij twee geparkeerde auto's. Die liepen serieus wat schade op. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol. Zijn rijbewijs is ingetrokken. In Poperingen starten de hoppenboeren een week later dan normaal met het oogsten van de hoppenbellen. Dat komt door de droogte van de afgelopen maanden. Men verwacht ook dat de opbrengst van de hoppen 20% lager zal liggen dan normaal. Telers in de regio hebben het niet makkelijk. De Amerikaanse tarieven, de naweeën van corona, overproductie van de hop in Duitsland en de Verenigde Staten, één na één oorzaken die het leven van de Poperingse hoppentelers er niet makkelijker op maken. De zwarte Cadillac Serie 62 Convertible, die ooit toebehoorde aan koning Boudewijn begin de jaren 50, gaat onder de hamer tijdens de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist. De huidige eigenaar kocht hem midden de jaren 70 voor 2.500 Belgische frank, of omgerekend net iets meer dan 60 euro. Experts verwachten dat de Cadillac op vrijdag 9 oktober geveild zal worden voor een bedrag tussen de 40.000 à 70.000 euro. In de eerstkomende dagen verdwijnen de eerste containers van de site van het asielcentrum in Ieper, de vroegere legerkazerne. Tegen eind dit jaar sluit de opvang definitief de deuren. De site wordt opnieuw ingenomen door Defensie, dat na jaren van afbouw weer investeert in kazernes. Het is de bedoeling dat de kazerne eerste wachtmeester A. Lemayeux de thuisbasis wordt van het 51ste bataljon logistiek. De officiële sleuteloverdracht aan Defensie staat gepland voor eind dit jaar.
3: Na, na, na, na. Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste
1: beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
8: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
9: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
8: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. VBRO. De Brugse Radio.

0: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. VBRO.
1: Gewoon gezellige radio.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat groenraadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annie Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brochure-route-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Bruges, Westtour en Stad Damme, met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Brochure-route-app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en Kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphoutsieter Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutzele en Huis van de Bruggeling. Bij Daverlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: en de optredens.
1: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
0: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Festzaal Pigalle.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
5: En even wat tijd. Laat de
0: groep. Met ook van de partij Michael.
5: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
6: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
8: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
8: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: We krijgen vanavond en vannacht veel wolken, frontjes die doortrekken. Het zijn niet echt superactieve fronten. Het is vooral veel bewolking met gaandeweg wel hier en daar eens wat lichte regen of een bui. Maar grote hoeveelheden moet je niet verwachten. Wel weer redelijk winderig uit het zuidwesten. En die temperaturen die blijven extreem zacht. Minima 16, 17 graden zelfs. Dat is nog hoger dan de voorbije nacht. En dat zijn werkelijk heel opmerkelijke minimale waardes. Het is echt heel opmerkelijk hoe gemakkelijk die max, die minima beter gezegd, ja, telkens toch weer erin slagen van die 15 graden te bereiken in de nacht en daar zelfs fors te blijven boven zitten. Ook morgen de lichtwisselvallige dag met redelijk wat wolken. Soms is wat gedruppel of een bui, maar geen grote hoeveelheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag, af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

De komende dagen blijft het lichtwisselvallige karakter van ons weer behouden. Op donderdag bijvoorbeeld trekken enkele zwakke storingen door, wat regen en bui. De loop van de dag kan ook weer vrij winderig en natuurlijk zachte temperaturen die zelfs nog wat winst pakken. We gaan naar een graad of 2,23 toe, ondanks de wolken en de wind, want die is er ook weer. Die blijft op het voorplan. Ook vrijdag vrij winderig, dan kunnen we wel nog hoger zitten qua temperaturen, 25 graden misschien. Zaterdag een terugval, dan gaan we begin de 20 zitten en zondag dan weer richting de 25. En op al die dagen licht wisselvallig weer met eventueel hier of daar eens een enkele bui, maar geen grote hoeveelheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepen een toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is half weg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag, af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van Kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat GroenRaadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annie Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brochure-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Bruges, Westtour en Stad Damme met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Bruges route-app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en Kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphoutsieter Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutzele en Huis van de Bruggeling. Bij de Averlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: La, la, la, la. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je.

0: heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
5: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond en vannacht veel wolken. Frontjes die doortrekken. Het zijn niet echt superactieve fronten. Het is vooral veel bewolking. Met gaandeweg wel hier en daar is wat lichte regen of een bui. Maar grote hoeveelheden moet je niet verwachten. Wel weer redelijk winderig uit het zuidwesten. En die temperaturen die blijven extreem zacht. Minima 16, 17 graden. Zelfs dat is nog hoger dan de voorbije nacht. En dat zijn werkelijk heel opmerkelijke minimale waardes. Het is echt heel opmerkelijk hoe gemakkelijk telkens toch weer erin slagen van die 15 graden te bereiken in de nacht en daar zelfs fors te blijven boven zitten. Ook morgen de lichtwisselvallige dag met redelijk wat wolken. Soms is wat gedruppel of een bui, maar geen grote hoeveelheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In de haven van Antwerpen zijn een goederentrein en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Dat gebeurde aan een overweg zonder slagbomen. Die zijn er niet in het havengebied om geen onnodig tijdverlies te veroorzaken, aangezien goederentreinen toch langzaam rijden, zegt Infrabel. Door de knal is de vrachtwagen gekanteld en op een rijdende auto terechtgekomen. Als bij wonder was er enkel materiële schade. Ook elektrische steps moeten een nummerplaat krijgen. Dat heeft bevoegd minister Bernard Quintin van de MR gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken. De voertuigen duiken al te vaak op bij drughandel en drugsgeweld en zijn naderhand moeilijk te traceren. Een verplichte nummerplaat zou de strijd tegen die misdaden flink vooruit helpen, zegt de minister. Quintin onderzoekt ook of hij nog extra militairen kan inzetten in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. In Eeklo in Oost-Vlaanderen heeft de burgemeester gereageerd op de klachten van enkele leden van het stadspersoneel. Die verwijten hem en zijn schepenen toxisch leiderschap, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Wie niet meewerkt, komt op een zwarte lijst, zeggen de medewerkers. En er is ook sprake van seksistische opmerkingen. De burgemeester ontkent dat er een angstcultuur is en zegt stellig dat personeel correct wordt behandeld. Wel zal hij de klachten grondig laten onderzoeken. Eeklo stelde eerder al een crisismanager aan voor het probleem. En rit 11 in de Vuelta is vertrokken zonder Mats Pedersen. De Deen is al sinds het begin van de Ronde van Spanje op de sukkel met ademhalingsproblemen en wil zijn kansen op het WK eind deze maand in Montreal niet verder hypothekeren. De Vuelta is halfweg en er wacht nog een viertal zware bergritten. Een zachte 21 graden vanmiddag. Af en toe breekt de zon door het wolkendek. In het noorden en westen is er een kleine kans op een regenbui.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien een buitje in de kustregio, wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht bewolkt, storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje, minima zacht, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen, vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En ook begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op lichtgemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat groenraadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brugge-route-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Brugge, Westtour en Stad Damme. met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Bruges route-app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphout-Zieten Lissewegen, Wijkbibliotheek Doetzelen en Huis van de Bruggeling. Bij Daverlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Ja!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Je kon het al in het lang en in het breed vernemen hier bij ons. En uiteindelijk is het dan volgende zondag zover, de 1e septemberzondag, 6 september. Traditioneel de dag waarop de kaasmarkt plaatsvindt in Brugge. Traditioneel weer op het Brugse Zand, met tal van lekkernijen, tal van kaasproducenten en soorten die daar aangeboden worden. Maar er is nog zoveel meer culinairs te genieten. Daar gaan we dan de volgende dagen over hebben hier bij ons. Eerst en vooral is het woord aan de voorzitter van Brugge Kaasmarkt VZ2. Jean-Pierre van den Bergen, bijzonder opgetogen dat de kaasmarkt dan uiteindelijk toch kon doorgaan, ondanks het eerdere afhaken van de hoofdsponsor.
1: Ja, ik ben daar eigenlijk zeer gelukkig en dankbaar voor dat we Brugse ondernemers gevonden hebben die echt die kaasmarkt op de reis wilden houden en met de hoofdsponsor Oudendijk Kaas en een aantal Brugse ondernemers kunnen wij opnieuw een zeer waardige, goede kaasmarkt organiseren.
2: Ja, het is een unieke locatie waar jullie altijd kunnen organiseren.
1: Dat is inderdaad een unieke locatie. En ik herinner me nog dat de kaasmarkt vroeger 20 jaar geleden op het Vizaarpark was. En dat ik toen op vraag van burgemeester Moeilaar, wijlen burgemeester Moeilaar, de plaats op het zand heb kunnen bekomen. En dat is inderdaad qua mobiliteit een veel veiliger situatie.
2: De hele dag door, hoogdag voor de kaas, de kazen, waaraan mogen we ons dit jaar verwachten?
1: Wel, er zijn een vijftigtal, goede 50 standen. En er zal een rijke variatie zijn van kazen, maar ook van wijn, bier en champagne. En ik denk dat die combinatie al een beetje inspeelt op later dan de biermarkt, waar men ook reeds een soort introductie maakt om met kaas een biertje te proeven.
2: Unieke dag eigenlijk, als de weergoden meezitten, maar enfin, laten we ervan uitgaan dat dat lukt. Het is typisch voor de Vlaming, de gastronomie zit in ons, het proeven, mensen komen erop af. Hè?
1: Ja, maar het is eigenlijk een dubbele kwestie nu, de weer, hè? Het weer. Het mag ook niet te warm zijn. Stel je voor dat we die hittegolf beleven, dan is dat absoluut mensen even slecht als dat het zou regenen. Dus maar, ik heb er alle vertrouwen in dat zeer vlot zal verlopen.
2: Er is ook altijd animatie op de Brugse Kaas.

0: Mark, het Blaaskapellenfestival is ook dit jaar weer van de partij.
1: Inderdaad, en dat is het werk van Jozef Alpaert, die telkens 5 blaaskapellen kan afvaarden hier. En ik heb vastgesteld dat zeer goed bijgewoond wordt door muziekliefhebbers. Dat is een meerwaarde.
0: Als voorzitter, trots wellicht op de organisatie, hoe beleeft u zo'n dag?
1: Wel, dat is eigenlijk een dag om te ontladen, omdat wij dan de inspanning, want elke maand wordt er eigenlijk verhaderd om dat bij te houden. En ik kan u verzekeren, dat is niet simpel om dat op dat oogniveau te houden, maar die dag valt dan eigenlijk het juk van mijn schouders.

0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartjebrugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op de Lange Muur @brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
7: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pathoekenweg 96.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: We krijgen vanavond en vannacht veel wolken, frontjes die doortrekken. Het zijn niet echt superactieve fronten. Het is vooral veel bewolking met gaandeweg wel hier en daar eens wat lichte regen of een bui. Maar grote hoeveelheden moet je niet verwachten. Wel weer redelijk winderig uit het zuidwesten en die temperaturen die blijven extreem zacht. Minima 16, 17 graden zelfs, dat is nog hoger dan de voorbije nacht. En dat zijn werkelijk heel opmerkelijke minimale waardes. Het is echt heel opmerkelijk hoe gemakkelijk die minima, beter gezegd, ja, telkens toch weer erin slagen van die 15 graden te bereiken in de nacht en daar zelfs fors te blijven boven zitten. Ook morgen de lichtwisselvallige dag met redelijk wat wolken. Soms is wat gedruppel of een bui, maar geen grote hoeveelheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

We zitten in een periode van lichte wisselvalligheid en voorlopig blijft dat zo. En laat ons eerlijk zijn, die temperaturen die zijn niet meer zo extreem als deze zomer, maar het is absoluut niet koud en dat blijft ook zo de komende dagen. Vandaag dus die 20, 22 graden, weerbeeld dat wel wat aftakelt. Meer wolken gaandeweg de dag, meer wind ook vooral weer uit het zuidwesten. En die wind, ja, die zorgt toch ook telkens weer voor uitdroging. Dus wat dan is gevallen, ja, dat verdampt dan ook weer. Met misschien een buitje in de kustregio, wie weet, maar veel zal dat allemaal niet zijn. Vanavond, vannacht, bewolkt. Storing die doortrekt, ook weer geen actieve. Wat gedruppel of een buitje, minima zacht, 17 graden alsof het niks is. En ook morgen veel wolken met zachte temperaturen, vooraan de 20 graden, maar wat gedruppel of een bui kan. Vrijdag zelfs nog warmer, gaan we naar 4, 25 graden. Ook weer met die buienkans, maar dat is allemaal maar lokaal en tijdelijk. En ook zaterdag een warme dag, minder warm dan, maxima vooraan de 20, maar ook dan kans op een enkele bui. Zondag zou het weer warmer kunnen worden, ook weer met een buienkans. Maar het gaat telkens maar om buien die hier en daar vallen en zeker niet overal. En ook begin volgende week zou dat het weerbeeld worden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat groenraadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brochure-route-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Brugge, Westtour en Stad Damme. met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Grocerroute app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en Kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphoutsite Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutzele en Huis van de Bruggeling. Bij Daverlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
2: En geef het even wat tijd. Laat de doos.
0: Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Bij jou,
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: De Brugse Radio.

Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coccar was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.

0: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Mens toch gies is hoornen, dat je toch gies is, ik een bellebo, een nacht de schiet de bonen, nog

terrasje, omdat ik alleen zin. Toen kwam er een poezewoestje en zette haar bim in. Was dat een ferme mokke, dat hapje ik moet bekennen. Van kop en lief en potjes, aat alles dat moest en. Dus zei ik al met de ke, mama zeltje naar de ke. Mama is toch gizie schone, dit je toch gizie sikke bellebo, een nacht is hitte bonen.

vroeg raakje Tidoram. Ik was preisgelekken nap en ik zei tegen dat schap: Mom, mijn stop, gis die schone, de gier toch, gis die ziekenbellenboe, een nacht is hitte bonen, nog beter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Op het voormalige bedrijfsterrein Petroleum Zuid in Antwerpen is de nieuwe gevangenis geopend, evenwel zonder gevangenen. Begin november zouden de eerste 80 er hun intrek kunnen nemen. In totaal moet de nieuwe instelling 500 plaatsen bieden en zo de overbevolking in de oude Antwerpse gevangenis helpen oplossen. Die gevangenis moet onvoorzien nog langer open blijven. Het gevangeniswezen krijgt intussen het personeelstekort maar niet ingevuld. Er komen snel jobbeurzen om de broodnodige 180 extra gevangenismedewerkers aan te werven. Twee politiemensen van de zone Brussel-hoofdstad Elsene zijn vanmiddag gewond geraakt toen ze een verdachte wilden controleren in de Matongé-wijk. De agenten van een fietspatrouille kregen het aan de stok met een dertigtal mensen met migratieroutes die de controle wilden beletten. Uiteindelijk konden ze de verdachte arresteren, maar die gedroeg zich erg weerspannig. Een van de agenten is voor langere tijd arbeidsongeschikt. Bij het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Jo Broens van CD&V hebben diverse natuurorganisaties vanmiddag actie gevoerd. Ze willen druk zetten op de minister om 8 miljoen euro aan werkingsmiddelen toe te kennen. Met die fondsen zouden de verenigingen vanaf januari hun nieuwe vijfjarenplannen kunnen bekostigen. Maar Broens heeft de beslissing al meermaals uitgesteld. De organisaties noemen de onzekerheid onhoudbaar en wijzen op het belang van hun activiteiten voor ons milieu. En in de Ronde van Spanje is rit 11 in een massaspurt geëindigd en de jonge Brit Matthew Brennan was daarin opnieuw de snelste, al voor de derde keer deze Vuelta. Wout van Aert piloteerde zijn ploeggenoot opnieuw voortreffelijk. De Fransman Coquard was tweede en onze landgenoot Jordi Meus derde. Van Aert was zelf nog vijfde en pakt belangrijke punten met het oog op de puntentrui. Enric Mas blijft aan kop in de stand. Het blijft vooral bewolkt vanavond met hier en daar kans op licht gemiezer. Morgen begint nog wisselvallig, maar daarna komt er droger weer aan met zonnige perioden. En we halen ook weer 24 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek. Aha, aha.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans en met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Maiko.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou,
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
2: Jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
1: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
2: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
3: Wat zou ik doen?
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
4: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
5: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie. Van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400...

0: 100 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: De beste muziek voor het Brugse omland.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Dagstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lek of dat met alles gaat. Ze groeien en ze bloeien, lekker roze knop. Ze worden nog zomaar groter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niks aan doen. De tijd, een bluf niet stellen, stoon. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun broeders in der tijd ook hebben gedaan. Meestjes is gewoon. Je noos is je blind. Boven het maagdelijk wet van je trouwkleed. Tje, je ziet nu de bruid liggen of dat ze zijn. Waar is het dit? Kan je in de wiegen weten liggen? Kan je nog geen tutte gegeven als je bladen? Kan je weten rondkrutten? Je eerste stapjes doen? Je eerste communie naar school gewoon? Kan zelfs gezwegelijk vermoord? Op je zaal stond vreemd in een donker hoekje links of rechts? En nu trouw je. Och ja, dakstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lekker of dat met alles gooit. Ze groeien en ze bloeien, lekker roze knop. Ze worden nog zomaar groter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niet aan doen. De tijd, dat blijft niet stellen staan. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun broeders in der tijd ook hebben gedaan. Lustert, we mogen geen steen smieten, maar ook als een geweest. Om het 10 jaar waren, toen keek mijn papa let naar God. Papa kost alles, papa west alles. Om het 20 jaar waren, zei me, hoppaka, papa ervan. Papa is ouderwets. Dat is nu een heel andere tijd, papa kent er niet meer dolle van. Om het 30 jaar waren, zei me, ik zou het wel doen, maar ik kan toch eerst een keer met papa klappen. Hè? Want papa heeft toch meer ondervindingen. En om mijn 40 jaar waren, toen zei me, papa is veel te vroeg gestorven. Want papa kost alles en papa wist alles. Ook onze eigen kinderen zeggen zucht hetzelfde. Dakstjes worden bomen. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lekker of dat met alles goed. Ze groeien en ze bloeien, lekker roze knop. Ze worden nog zomaar groter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niet aan doen. De tijden blijft niet stellen staan. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun broeders in der tijd ook hebben.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP.

0: VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: VBRO 2.
0: De Brugse Radio.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.